pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8 uur.

Baie dankie aan al die mense wat vir my sê die muziek wat ek gebruik is baie van toepassing, hulle geniet het so, ja, dis so ek sê, dit is maar een aanpassing wat ek het op een aanvoeling en ek geniet het ook saam met die mense. Wie van julle gebruik nog een koolstoof? Julle ken mis die ouwe koolstoof, hy zwart is, woete, ja, man, nou praat ek aan van donkie jare terug. Het jy nog so iets in jou huis, man, het jy nog so iets? Die ding is allemaal in die winter een lekker heater hoor, en jy kan ons een klomp goed, jy kan tot thee, koffie, ketels, hierdie moerkoffie, nee, onthou julle, kan jy ons nou lekker daar op die stoof sit, en na sondag middag sy kos koop, jy kan soveel potte daar op soos wat jy wil, hy hele ding is mos warm. Yes, vroeg in die ochend, en dan stook hulle nou daar, reik hy, hou daar maar lekker daar in die kombuis en goeders. Het jy nog so een cool stoof? Weet jy wel van het praat? Weet vandag sy kinders dit? Het iemand nog so iets? As jy dalk ene, daar een het wat in een garage of in een boom staan, laat weet my. So ja, nou ja, toe, dit is ook iets om aan te dink. Jy kan jy saam met Tokkie op, alles en nog meer.

Gooi kole, gooi kole, gooi kole, gooi kole, gooi gooi. Gooi bietjie kole. Gooi kole, gooi kole, gooi kole, gooi kole, gooi gooi. Gooi bietjie kole. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewin. Als die popveld van een Noordwest ruk, mocht helpen zie je.